0: Ik weet niet hoe u zich moet voelen.
1: Voel de grond onder je voeten.
0: Laat je schouders los naar beneden hangen.
2: Wij zullen je beschermen.
1: Voel even. Waar je zit.
3: Ze hebben op voorhand de beelden kunnen zien. Een naakte man die niet agressief
4: is. Hebben ze graag. En wat is er een leidinggever die zegt?
0: Laat je schouders los naar beneden hangen.
3: Dan krijg je dat gekregen. Maar moet die man plaats maken.
5: Er moet iemand wat bij.
6: Die van de bestaande manier had ik er niet gedaan.
7: Vous êtes dans l'impasse.